zal Gamzang op Azië-Zoom worden, die niet dan is bitter bij je beleid, zal ik aan dat wat Tamaroo. Als we in Tramel in het zand, dat we dat zand alleen hadden won. Zegt dat ze zich ook in Azië-Zoom, als we in Tramel in het zand, dat we gaan in. Als we in Tramel in het zand, dat we gaan in. Thank you.